gebore is nie. Professioneel bekend as Vangelis, is een Griekse muzikant, komponist en vervaardiger van elektroniese progressieve omgevings en klassieke orkestmuziek. Hy het die Oscar bekroonde partituur gecomponeer vir Chariots of Fire. Dit was in 1981 gewees. Sowel as vir die rolprente Blade Runner 1982, Missing 1982, Antarctica 1983 en The Bounty 1984. Conquest of Paradise self ook met 1992, Alexander 2004 en 1980 PBS documentaire reeks Cosmos. Personal Voyage dier Karl. Jo, hy is vir so baie rolprente waar hulle hom al in gebruik het, maar as jy hom luister, dan is hy specifiek gemaakt met enige iets wat competitie in die rolprent het. Dit spel dit so uit en het gee die gevoel van oorwinning. Chariots of Fire is die liekie natuurlijk, wat ons nou nog gaan luister, en het kom van Vangelis.

Hi, dit is Canadian Sweethearts, Bob en Lucille, side by side. Die groep Exile, hulle was voorheen bekend as The Exiles, is een Amerikaanse muziekgroep wat in 1963 in Richmond, Kentucky gestig is. Die groep het bestaan uit J.P. Pennington en Les Taylor, albei gitaarspelers en sangers, as ook Sonny Lemar, en hy was basgitaar, Merlin Hargis was sang gewees, en klaverbord, en Steve was op Steve Goodsman, hy was op tromme gewees, met een besetting van oorspronkelijk hoofsanger Jimmy Stockley. Ingesluit het die groep vir een aantal jare covers weergaves van ander kunstenaars liedjies gespeel, en hulle was plaaslike geleenthede by Kentucky waar hulle opgetree het, voordat hulle in die begeleidingsgroep in vir toerende vertoning Caravan of Stars opgetree het. Ons gaan luister na die Exile of The Exile of Exile alleen. Dit is The Part of Me That Need You Most. Wat sê julle sê is dit? Ek sal sê is die hart. Hier kom hulle.

Hey, Exile, hulle sê, the part of me that needs you most. Okay, Cliff Richard, vervolgens, en ja, hy is, eindelijk later was hy Sir Cliff Richard, geboor as Harry Roger Webb, op 14 Oktober 1940, en dit is in Lucknow, Indië, is een Britse sanger, muzikant en acteur, is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s, 90s en ek dink in die 2000s ook, een hele paar, nummer 1 enkelspelers gehad het. Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy is steeds daar en daar rond. Tussen 1960 en 63 het Richard die Cliff Richard Show aangebied op TV. Hy sing vandag vir ons The Minute You Gone. Hoe eensam, ne?

The Minute You're Gone, Cliff Richard, en ja, hy was wel, nog nooit in sy leven was hy getrouwd gewees nie, en ek weet ook nie van, jy is van een girlfriend nie, of hy ooit een girlfriend gehad het, ek weet hy en Olivia Newton-John het vir een tykie, so wat mens maar sal noem, een fling aangehad, maar niks daarvan gekom nie, en ja, sal interessant gewees het om te sien, as die twee dan afgehaak het. Okay, ons stap aan, ons is nou by die rolprint waaruit die liedjie kom. Ek kan het liefst getuig, ek het om persoonlik gesien, en dit is in 1957 wat die print die rondes gedoen het, en die print sy naam was Tammy. Nou, daar was die hele reeks Tammy rolprinte gewees, Tammy this en Tammy that en Tammy, maar die hoofkarakter is maar diezelfde en normaalweg dier Debbie Reynolds gespeeld. Nou is een gewilde liekie, die Tammy, wat ek nou vandag gaan speel, is een gewilde liekie, muziek dier Jay Livingston en lirieke dier Ray Evans. Het is in 1957 gepubliceer en sy het een debuut gemaakt in die rolprint, Tammy and the Bachelor. Dit is genomineer vir een Oscar vir die beste oorspronklike liedjie 1957. Tammy Word word in twee weergaves van die rolprint gehoor. Ons luister na Debbie Reynolds en die liedjie is Tammy. Jo, dit bring meer memories, baie jare terug.

So mooi weergawe van die liekie. Dit is vir my so duidelik dat Rihanna Nell en Nia Nell in die selfde huis groot geword het en dat muziek gevloeid het in die huis. Hulle is albei so so talentvol. Ek so sê, mens moet keer of het gaan beter. Die volgende ene, ek het hierdie anklung is so een bamboes instrument wat speel. Ek het een mooi liekie gehoor so in my deurblaai wat deur hulle gedoen word en die liekie is, moet iets moet hoek en kaai te doen en so aan en toe ek nou gaan soek en ek kry hom nie, maar ek het hier afgekom toe op een liekie wat ek self nog nie geluister het nie. Ek neem net aan, dit moet die liekie wees wat gesing word deur ene Ainsley Allen. Ja, sy het haar talente reeds op jong ouderdom beginne slyp. Haar eerste professionele sangoptrede was vir

Like Wings of Hope Taking Flight. Dit is Dana Wooner. Ek glo nie sy het een liekie wat nie een treffer was nie. Ek dink al haar liekies word treffers. Net omdat sy sy is. Diana Ross. Gebore 26 maart 1944, Amerikaanse sangeres en actrice. Sy het bekendheid verwerf as hoofsanger of sangeres dan van die vokale groep The Supremes. Hulle het een klomp hordestreffers gehad in die 1960s. Motown se suksesvolste optrede het hulle geword en het een van die wereldse topverkoper meisiegroepen van alle tye geword. Hulle bly die beste vrougroep in die geskiedenis met een totaal van 12 nummer 1 treffer enkelsnitte solos op die Amerikaanse Billboard Hot 100, insluitend Where Did Our Love Go, Baby Love, Come and See Me, Stop in the Name of Love, en dan nog, sy het die hele klomp Love Child, sy het die hele klomp groot treffers gehad met die Supremes. Die een wat ons nou gaan luister van Diana Ross, is meer toe sy solo was, en hierdie ene is Touch Me in the Morning. Sy sing dit so met gevoel. Kom ons hoor.

Jennifer Juniper, dit is die eenste Donovan, maar ek weet ek het sy Hurdy Gurdy Man ookie gehad en toe ek om wil speel, toe sy net weg. So ons het toe maar daarom een gehad om na te luister. Audrey Landers, Audrey is een suksesvolle actrice, sangeres, skryver, komponist, producent. Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergetelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar in die televisiereeks Dallas van 1978 en haar honderde televisie optredes in die 80s en 90s. Sy is die afgelopen paar jare sy in die Verenigde State besig om een van haar tiener tweelingseens Daniel Landers sy muziekloopbaan te bestuur en te vervaardig, as ook met die suksesvolle bekendstelling van haar modeonderneming. Audrey sing vir ons van haar liedjies. Sing sy die een Silverbird. Dit is die een van 1988. Selfde tyd wat sy met Dallas bezig was.

Daar sê, ek moet een bykie kort knip daar, want ek wil nog gauw gauw vir julle inpas Barbara Reise liekie, voor ek gaan uitspeel, moet een gewyde liekie om aan te sluit by die Bybelstudie wat direct hierna begin. Dit is, die Bybelstudie is dier Dominee Gustaf Opperman van Koelsberg aan ons gelever en hy behandel die boek Psalms, is Bybelstudie, hy behandel Psalms op die oomblik en ons trek nou al by Psalm 90, so daar is nog net 60 weke oor van die Psalms. Ons het nou al 90 weke achter die rug, een episode, een versie per week. Is baie lekker om na te luister, interessant, en dit verduidelik alles woord vir woord wat in Psalms aangaan, en wat elke versie beteken. Dan op Ramkat Radio is om 6 uur val Jannie in, Jannie Du Plessis, daar van Modi Moli, van die jagkamp, en hy lever vir ons die country program, wat lekker country muziek, en baie keer lekker interviews, en een paar interessante aankondigings, wat ook daarmee gepaard gaan. Ek dink country is die lekkerste genre om na te luister, en so, ons sien uit daarna om 6 uur na Jannie te luister, 6 uur tot is het 8 uur daar rond, ek weet nie, so 2 uur is een program. En dan op Ramkat, op Radio Eendrag, het ons Chris de Tooi, DJ Doep, Chris de Tooi, Chris Du Plessis, wat morgen aand het hy om 7 uur het hy die luisteraars versoeke program wat hy elke week aanbied en hy vra net dat julle asseblief vroegtijdig vir hom die versoeke moet stuur sodat hy het kan verwerk en kan opsit en kan rangskik. Stuur julle versoeke plus julle requests, julle aan wie dit gaan en waaraan laat die liekie jou dink en hoekom die liekie en al die dinge wat jylle wil, stuur het vir hom in dat om hom te bereik voor 3 uur morgenmiddag. Dit is Christo Du Plessis, daarvan Radio Eendrag. Ek gaan gauw gespeel Barbara Rey en die liekie wat sy vir ons doen is Valley of the Moon. Dan kom ek terug om Kubai te sê.

Daar sê, ek sê vir julle, baie dankie dat julle saam geluister het. Albert, ek sien jy het ook ingeskakel en jy sê daar in die achtergrond en luister na ons. Ja, ek hoop jy het ook die program geniet. En dan, julle moet allemaal een wonderlijke week hee wat voorlee, een produksievolle week, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en dan gaan uitspeel met die Tabernakel Koor. En die liedjie wat hulle vir ons bring is Onward Christian Soldiers, om aan te sluit by die gewijde program wat direk hierna begin het, die Bybelstudie. Dankie weer eens dat julle geluister het. Hier kom Tabernakel Choir.

pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8:00.

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uit, Tony. Kijk hoe loop je zweetmijl af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door je nek staan te praten, niet. Ik voel ook ik wel versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het. Druk en druk. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uit, zal geen zon daar weet niet. Hier is niet eens een lachje wat trek, niet. Ei, toch. Hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randjes zit. Waar daar ruimte is. Waar een mens schoon lucht kan inasem.

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Lekker mix daar, nee.
1: Ja,
0: oh, Rupert.
1: Hou van hom, hou van hom.
0: Hier is die houtlepel mix.
1: Wat is dit wie die mix gedoen het?
0: Houtlepel, sê hulle.
1: Houtlepel.
0: Houtlepel.
1: Genade.
0: So is een pap mix. Houtlepel.
1: Ja, ja.
0: Paplepel.
1: My kinders ken van een, my kinders ken van houtlepel.
0: Die ander lepel.
1: Ja.
0: Anyway. By the way, even een voel is een dier, ne?
1: Die... Ja, ja.
0: Doe die man.
1: Ons sien hom maar vandag as een dier.
0: Ja, ja. Want op ons, op die, hy prinkie wat gemaakt het, van het eentje is daar een papagaai by.
1: Ja. En dit is Pieter Smit, Fatman en Ignis, is dit
0: recht? Nee. Well, okay. Dit is net Pieter en Fatman, Johan.
1: Is Ignis nie by?
0: Ignis sing saam met Ossewa.
1: O, hulle sing Ossewa saam.
0: Jy kan nie Ignis papagaai indruk nie, gids mens. Hy sal in boot sit. Ja.
1: Jy moet nie nou luister, Ignis nie, hoor.
0: Het is een vermoe nie waar ek nie.
1: Ja, sy.

Morgen Bijo 10 op 13, zaterdag 11, 14. Morgen Bloemfontein 8, 18, zaterdag 7, 18. Morgen Kaapstad 10 op na 17, zaterdag 13 op na 18. Morgen Durban 17 op na 20, zaterdag 16, 18. Morgen Johannesburg 9 op na 18, zaterdag 8, 18. Morgen Kimberley 11 op na 20, zaterdag 9 op na 19. Morgen Mafeking 9 op na 20, zaterdag ook 9, 20. Morgen Elspruit in Bombella 8, 22, zaterdag 7, 23. Morgen Pietermaritzburg 11, 17, zaterdag 9, 14. Morgen Pietermaritzburg, Polokwane 8 op na 20, zaterdag ook 8, 20. Morgen Port Elizabeth 14, 15, zaterdag 13 op na 17. Morgen Pretoria 9 op na 19, zaterdag 8 op na 19.

0: Ik was alweer van de genaamde Bob Marley, Bob Marley met Buffalo Soldier op ramkatradio.co.za. Nou, kom eens gaan een beetje Wildtuin toe, nee, Pieter.
1: Joeg, een beetje lang laatst was ik daar.
0: Of Dierentuin toe, want ik ben je gaat niet altijd hier, die krijg je niet Wildtuin nie. Je moet baie mooi kijken.
1: Maar goed.
0: Ja, ons gaan een beetje terug 80's toe.
1: Ja.
0: Is jou Survivor? I Have a Tiger.
1: I Have the Tiger.
0: Dan Duran Duran. Hungry like a wolf.
1: O ja, ek kon daar al weer. Baie goed.
0: Nou ja, jy behoort, toen is jy 40 gewees. Ja, ek kan jy was 20. Ek hou sy enjoy.
1: Akelige mens.
0: Op wat jy nie smeek, dankjewering. Binnenkort hier op Rangwet Radio.co.za.

0: Dat is ook het mijne.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsending saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Mijn diagnose is een shocker. Dat is problemen met die bokken. Vliegen trainer uit Marokko. Een vijer allemaal in die kokken. Leer die recipe kie sokker. Maar maak die billen allemaal bokken.

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Oppieberg, who is going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: Maar ek gaan nou ons gaan plan iets anders weer. Ek wil weer weet wie met my sal saam reisie is met my bicycle.
0: Wat? Wil jy daar hier so weer kom vra?
1: Ja nee, maar ek wil hom nou speel. Om te hoor wie gaat saam met my bicycle.
0: Ja, maar ek ken nie die liekie nie.
1: Maar ek ken hom.
0: Ja. Het hy woorde?
1: Ja.
0: Sing jy hom?
1: Ja. Nee, ik zing hem niet.
0: Nee, maar ik wil je met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, man. Ik ken dat je met die zong is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.